Chekhovskov, Utekordzov, Polora der Hisusin Anunova Arek, Astudzo Uhora Kohuchun Manutsanelov, Anor Tserkov.

Ook niet in steus, ook niet in steus. Voor Sharunak apremjes kokam kimeč. Ook niet in steus, ook niet in steus.